and the promise of another tomorrow. I'll never let you part.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. En in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt naar 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
4: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
5: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
6: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
7: Goedemorgen Gelderland. Met Frank van Dijk.
8: Goedemorgen Frank. Elke werkdag van 6 tot 9 uur op Radio Gelderland. Het nieuws, het weer en leuke gesprekken. Oh ja, en natuurlijk fijne muziek.

0: ging gisteravond verdrietig slapen, want op de rand van mijn bed las ik het nieuws van Dolly. Dus die gaan we zeker zo even draaien, Dolly Parton. Verder is misschien ook wel verdriet in Nijmegen, maar ik denk vooral ook trots en berusting bij de fans van NEC. En het is gewoon ook weer een mooie nieuwe dag vandaag. Het wordt namelijk een heerlijke zomerdag. Een afwisseling van zon en wolken, 25 tot 26 graden. Met een matige wind uit het zuidoosten. Morgen loopt de temperatuur nog verder op naar 28 graden. Dan voelt het broeierig aan en vooral morgenavond kunnen er stevige onweersbuien ontstaan. Vanaf vrijdag is de hitte dan weer voorbij. Dan wordt het zo'n 20 graden met geregeld een buitje en een matige zuidwestenwind. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag en dat wat de kranten zoal schrijven. Trouw schrijft dat het kabinet er maar niet uitkomt met de oppositie over de begroting. De BBB wil minder strenge stikstofregels, maar als het kabinet erin meegaat, dan haakt Pro juist af. Vandaag moet de begroting de deur uit en het ziet eruit dat dit er nog geen meerderheid heeft. De Telegraaf meldt dat de witte bogen boven de snelwegen, waar de matrixborden en camera's aan hangen, op veel plekken wegroesten. Rijkswaterstaat kan het onderhoud ervan niet bijhouden. Komende week gaat de A2 dicht, omdat er 1 van 8 ton weggetakeld moet worden. De Champions League-droom van NEC is dus voorbij. De Nijmegenaren verloren gisteravond kansloos met 3-0 in Noorwegen. Doelman Kretas kreeg al in de 3e minuut rood. En met 10 man op een kunstgrasveld waar zelfs Manchester City vorig seizoen onderuit ging, dat was het onmogelijke opdracht. NEC gaat nu de koker in voor de Europa League. Vrijdag is die loting. Financieel scheelt het de club zo'n 15 miljoen euro. Al met al een duur uitje dus.
1: De vlucht was rond de 600.
2: De eerste 2 nachten 275 euro en de laatste nacht ook 275 euro.
3: 2 blikjes bier, 23,72 euro. Dus dat is, ja, dat is fors.
1: Een kaartje van NEC was 35 euro, dus die valt nog wel mee. Ja.
3: Het is het volledig waard.
4: Ik verwacht al niks, maar we gaan sowieso Europa en dus ja.
5: Net niet.
6: Nee, nou ja, goed, 85 minuten had ik nog wel zoiets van, we kunnen nog omdraaien, 6 doelpuntjes nodig en dat komt wel goed, maar nee, net niet.
7: Ja, was een hele mooie trip, kansloze wedstrijd.
6: Iedereen is zo gastvrij hier. Nee, we hebben echt genoten, we hebben echt genoten. Het was echt een fantastische experience hier. Ja.
8: We vonden het heel leuk dat het sowieso gebeurd is, dat dit bereikt is.
6: Maar dan winnen we de Europa League, ook prima.
4: Ja. Zeg NEC, hè? Zeg Barcelona.
7: 8 wedstrijden Europa League is prima. Blijft NEC, hè?
4: En ik geen alcohol. Maar dat gaan we nog even inhalen.
0: Ja, weer zo'n duur blikje erbij. De politie zoekt getuigen van een steekincident in Park Presikhaven in Arnhem van 2 weken terug. Een vrouw raakte toen gewond. Een 35-jarige Arnhemmer is daarvoor opgepakt. Maar de politie wil ook gaan spreken met een groepje jongeren die op een fatbike in het park waren en met een man met een bril die daar op dat moment aan het graven was. Ze worden nergens van verdacht, maar kunnen mogelijk vertellen wat ze gezien hebben. En de meeste kranten openen vanochtend natuurlijk met het overlijden van Dolly Parton, die gisteravond op 80-jarige leeftijd is gestorven. De Amerikaanse countryzangeres kampte al langere tijd met haar gezondheid. Ze nam zich voor om nooit met pensioen te gaan en zei liever op het podium neer te vallen dan haar microfoon op te bergen. Ruim 60 jaar lang raakte ze miljoenen mensen wereldwijd met nummers zoals Jolene, 9 to 5 en deze. Here You Come Again, Dolly Parton.

één van de ruim 3000 nummers die op haar naam staan. 3000 nummers. Ongelooflijk, hè? Wereldwijd meer dan 100 miljoen platen verkocht. Een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. The Queen of Country Music. Here You Come Again was dat van Dolly Parton.

0: Als het dan toch allemaal tot een einde moet komen met deze hele wereld, dan wil ik het liefst op dat moment bij jou zijn. Dat was Bruno Mars en Lady Gaga. Die with a smile, want dan ga ik tenminste dood met een glimlach op mijn gezicht.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ik wil een plaat draaien vanochtend die ik alleen mag draaien als het intro daarvan wordt geraden door een van jullie. Dus de titel en de artiest graag per mail of app van dit fragment.
1: Een goed begin.
0: Oh, is dat een bekend fragment? Het is ook een bekend nummer. Maar ja, je moet er maar net opkomen wie dat ook weer was en hoe dat nummer heet. Dus nog één keer.
1: Een goed begin.
0: En dan wil ik van jou dus de titel en de artiest in de mail. Mag dat? frank@gld.nl. Of een appje, dat is ook goed. Een appje stuur je zo naar 06-22-22-1342. En dan komt jouw bericht hier bij mij binnen in de studio. Silverstar hoor je nu. Oftewel, de Four Seasons op Radio Gelderland. 7 voor 6:30.

0: De komende 4 weken gaan we dwars door de provincie Gelderland heen.
1: Ga mee op pad met Frank en Esther en maak kans op een elektrische fiets. Ja.
0: Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
1: Luister daarvoor elke dag naar Radio Gelderland. En kijk naar TV Gelderland voor Rondje Gelderland.
3: Heb je wel iets in? Morgen mag je weer, hè?
4: Grijp nu uw kans.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
6: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucinkeukens.nl.
5: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
7: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
8: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
9: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
10: Wonen begint bij Woonboulevard Nijmegen. Meubels, woonaccessoires, vloeren, bedden en keukens. Kijk op woonboulevardnijmegen.nl. Woonboulevard Nijmegen is 7 dagen per week geopend.
11: Het is alweer 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Hulshorst is het 10,7 graden, in Pannerden 14,3. Vannacht was er een mix van heldere perioden en wolkenvelden met weinig wind uit het oosten. Het was zo'n graad of 14. Maar vandaag en ook morgen worden warme en broeierige dagen, hoor. Morgenavond kans op stevige onweersbuien. En de temperatuur gaat vandaag oplopen naar zo'n 25 tot 26 graden. Meerdere woningen aan de Jan van Riebeekstraat in Culemborg zijn gisteravond ontruimd vanwege een gaslek. De hulpdiensten hadden behoorlijk opgeschaald omdat 1 woning volledig vol met gas stond. En NEC is dus uitgeschakeld in de strijd om de Champions League. Ze verloren ook de return tegen Bodø/Glimt met 3-0... nadat doelman Gonzalo Kretas al na 3 minuten met rood van het veld moest. Ondanks de teleurstelling overheerst ook de trots, want NEC speelt dit seizoen wel in de Europa League. En de loting daarvoor is komende vrijdag. Meer Gelders nieuws lees je op onze site gld.nl en in de Omroep Gelderland app.
12: Brugink in Heelweg, al 40 jaar het adres voor keukens, sanitair en tegels. Brugink verzorgt met eigen personeel alle bijkomende werkzaamheden. Van installatie tot tegelwerk en van timmer tot metselwerk. De vakmannen van Brugink maken het waar.
13: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
14: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
15: Alweer je leesbril kwijt?
16: Mijnleesbril.nl.
15: Het grootste assortiment leesbrillen.
14: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
17: Goedemorgen Gelderland.

0: Queen en Crazy Little Thing, Cold Love, maakt het alweer bijna 6 minuten over 6:30. Zometeen natuurlijk het antwoord op een goed begin. Maar eerst wil ik naar met jou naar Tiel, naar een depot waar al ruim 20 jaar 3 grote glas-in-loodramen staan te verstoffen. Die zijn ooit gemaakt voor de Daalderopfabriek en op het nippertje gered van de sloper. Sindsdien weggestopt in het donker. Maar daar komt nu misschien verandering in.
1: Stukken glas zijn gebarsten. Een deel van het lood is verzakt. En het kunstwerk zit hoogstwaarschijnlijk onder de nicotineaanslag uit de directiekamer. Sinds de sloop van de oude Tielse Daalderop metaalwarenfabriek staan de 3 gebrandschilderde glazen loodramen al zo'n 20 jaar te verstoffen in het depot van het regionaal archief Rivierenland. Maar het Flipje en Streekmuseum Tiel heeft grootse plannen om het kunstwerk op te nemen in de permanente collectie.
2: Dus hij komt in een raamwerk met LED-verlichting erachter, zodat je echt mooi kan zien met ook de objecten, de tinnen objecten ervoor. En we hopen natuurlijk nog oud-medewerkersverhalen te kunnen toevoegen, zodat het echt gaat leven.
1: Maar dan moet de collectie.
2: Dus hij komt in een raamwerk met LED-verlichting erachter, zodat je echt mooi kan zien met ook de objecten, de tinnen objecten ervoor. En we hopen natuurlijk nog oud-medewerkersverhalen te kunnen toevoegen, zodat het echt gaat leven.
1: Maar dan moet het kunstwerk wel eerst even worden gerestaureerd. Kostenplaatje tussen de 25.

0: Varis Wim Veerman staat de boek als de redder van het daaldropkunstwerk.
1: Ik had ook niet direct een oplossing, maar ik dacht wel, wat dan ook, het moet daar weg, want het gaat echt de sloperzamer in. Toen heb ik gemeentewerken ingeschakeld. We hadden toen nog een klusploeg en de mensen van de sloop, die hebben hem netjes heel voorzichtig losgemaakt en samen met de klusploeg achterop de kar van de gemeente gelegd en het naar het archief gebracht. In de hoop op betere tijden. En ik heb echt de hoop dat die betere tijden nu gaan komen. Dan komen ze weer beschikbaar voor het publiek.
2: En hier in de stijlkamer van het Flipje en Streekmuseum komen de panelen te hangen. En krijg je een permanente plek in de nieuwe vaste opstelling in deze kamer.
3: Ja, de restauratie kostte gauw 30.000 euro. En daarvoor klopt het museum nu dus bij de Tielenaren zelf aan. Nog een mooi detail. Het fabriekspersoneel legde in 1955 ook samen geld in voor deze ramen. Dus zo is de cirkel straks bijna rond en zullen de ramen weer te zien zijn. En hebben ze de Tielenaren dat helemaal zelf mogelijk gemaakt. Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry.

0: Tired of being sorry.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Enrique Iglesias was dat. Goedemorgen Gelderland. Een goed begin. Ja, ik heb een intro laten horen van deze plaat.
1: Een goed begin.
0: En daarbij was de vraag, welke plaat is dat ook alweer? Want als men...

dat weet, dan zou ik de hele plaat kunnen draaien. Nou, gelukkig zijn er dan genoeg mensen vroeg wakker die de radio aan hebben en ook zo vriendelijk zijn om even mee te helpen en mee te denken. Jan bijvoorbeeld, Hans ook, Deborah en Fridi, die herkenden er Sting in. Ja, Sting. Himself. An Englishman in New York. En dus mag ik de hele 4 minuten volledig draaien. Dank voor het meedenken.

0: Goedemorgen allemaal. We beginnen vandaag met Sting. Englishman in New York.
1: I don't drink coffee, I take tea, my dear. Ja, de police. Met een Englishman in New York.
2: Een Englishman in New York. En ik ben Gert.
3: Ja.
2: En ik ben vandaag in Hattem. En ik ben vandaag jarig.
3: Oh. Oh, Gert, gefeliciteerd. Wat leuk. Maakt er een mooie dag van. Voor jou dan, Dasha en Memo.

0: Tasha en Memory. Het is 7:10.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Hoe is het buiten? Ja, hoe is het buiten? Jerend van Straten, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Een mooie zomerdag wacht ons vandaag.
2: Zeker, ja. Het is ook al een schitterende ochtend met een fraaie zonsopkomst. Op dit moment temperatuur zo rond een graad of 11. En er gaat flink wat bijkomen vandaag. Want het wordt uiteindelijk gewoon zomers warm in Gelderland met temperaturen van een graad of 25 op de meeste plekken. En het blijft waarschijnlijk ook de hele dag droog. Met flink wat zon, ook af en toe wat sluierbewolking. En een matige tot af en toe misschien wel een vrij krachtige wind uit oostelijke richtingen. Dus, maar over het algemeen staat ons vandaag gewoon echt een aangename zomerdag te wachten.
0: Ja. Hey, morgen van hetzelfde, maar dan wordt het toch wat broeierig, hè?
2: Klopt inderdaad, ja. Morgen gaat er wel van alles gebeuren. Wordt eigenlijk wel een hele interessante weerdag voor ons meteorologen. De temperatuur gaat namelijk nog wat verder oplopen. In de ochtend komt er al flink wat bewolking voor. Kan er misschien een enkele kadaver, zoals wij dat zeggen, een verdwaalde onweersbui vanuit Frankrijk binnentrekken. Maar ik verwacht daar nog niet heel veel van. Dan de rest van de dag is het juist gewoon droog. Ronduit zonnig gaat die temperatuur echt flink oplopen. Naar waarde van zo'n 28 of 29 graden op de meeste plekken in de provincie. Lokaal misschien zelfs een 30 graden in de Achterhoek, sluit ik ook niet uit. En dan in de avond zien we dan een grootschalig onweerscomplex het land binnentrekken. En zoals het nu uitziet, trekt dat dan pas aan het einde van de avond en in de nacht naar vrijdag over Gelderland heen. Maar dat kan echt wel een serieus complex zijn met flink wat regenwater, misschien lokale wateroverlast tot gevolg. Heel veel bliksemontladingen die erop kunnen zitten. En misschien ook wat windstoten daarbij. Dus dat wordt wel iets om in de gaten te houden.
0: Oké, dat is morgen. Vandaag nog eigenlijk een beetje genieten van de kalmte voor de storm dan.
2: Zeker. Ja, vandaag is een rustige zomerdag.
0: Rustige dag. Okay. Berend, dankjewel en tot over een uurtje.
2: Tot zo.
0: Tot zo. Wij gaan terugblikken op die wedstrijd van NEC gisteravond in Noorwegen. Dat doen we na 7:00 met onze verslaggever Richard van der Made. En ik heb natuurlijk een plaat delict voor je. Help je mee oplossen? Blijf lekker luisteren. Sister Sledge is dit. En Lost in Music.

0: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
1: Wentes Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
2: Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
3: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
5: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
4: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
6: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
7: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
4: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen, Pollaan 50 in Zutphen.
9: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
10: Hé, hey, wat is dat?
11: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
10: Doe maar duur.
11: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
12: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
13: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Ik betaal de €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
14: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
15: Zijn we er al?
14: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
16: Oh ja, verzekering.
14: En weer door met de Ora autoverzekering.
17: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
19: Hey,
17: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
15: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
15: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: Billy Ocean en Love Really Hurts Without You. Ik heb een appje gekregen van Sissy Jansen. Die zegt, goedemorgen Frank. Is er een mogelijkheid om na 7 uur een trouwe luisteraar of fan te feliciteren met zijn 72ste verjaardag? Willy uit Tiel, je zult hem ermee verrassen. Dank alvast en groetjes uit beneden Leeuwen. Nou, Sissy, ik ga dat zo meteen even doen inderdaad. Woensdag 26 augustus is het vandaag. Ik ging verdrietig naar bed met het nieuws van Dolly Parton, wat toen net losbarstte. Dus die hoor je vandaag ook nog wel. Verder is er misschien ook wel verdriet in Nijmegen, maar ik denk vooral ook trots en berusting naar de wedstrijd gisteren in Noorwegen. En het wordt vandaag vooral gewoon een heerlijke zomerdag. Afwisseling van zon en wolken, 25, 26 graden, matige wind uit het zuidoosten. Morgen zelfs 28 graden, dan dus broeierig en morgenavond ook onweersbuien. Vanaf vrijdag is de hitte weer voorbij. Dan wordt het zo'n 20 graden met geregeld buien in een matige zuidwestenwind. Een greep uit het Gelders nieuws van vandaag dat wat de kranten zullen schrijven. NRC meldt dat Nederland samen met 4 andere Europese landen in Rwanda praat over een plek om afgewezen asielzoekers naartoe te sturen. De landen willen daar nog dit jaar een deal over sluiten. Maar kenners zetten vraagtekens bij Rwanda als partner. Het land is dan wel stabiel, maar de president duldt geen tegenspraak. En het is er niet best gesteld met de mensenrechten. Het Nederlands Dagblad en de Volkskrant schrijven over het groeiende verzet tegen datacenters. De enorme gebouwen vol computers die nodig zijn voor onder andere kunstmatige intelligentie. In Amerika liggen dit jaar al zo'n 75 bouwplannen stil na protest van omwonenden. En ook in Amsterdam-Zuidoost willen bewoners er geen in hun backyard. Die gebouwen slurpen stroom en water en dat begint steeds meer mensen tegen te staan. Een zwemster van 75 uit Wezep is teruggekomen uit Bratislava met 3 Europese titels op zak. Christine Nieuwenhuis pakte bij het Europees kampioenschap masterzwemmen goud op de 200 meter, de vrije slag, de 200 meter wisselslag en haar favoriete afstand, de 50 meter vrije slag. Waar ze ook nog eens haar eigen Europees record verbrak. En nu gewoon weer boodschappen doen in Wezep. De basisschool in Altforst begint aan een nieuw schooljaar met nog maar 10 kinderen. 30 leerlingen zijn vertrokken na een onrustig jaar vol juridische strijd over de toekomst van de school. De ouders die blijven met hun kinderen, die zien het positief. Zo'n kleine school voelt bijna als privéonderwijs voor je kind. De Gelderse perenboomgaarden beginnen aan de oogst. En wie er eentje plukt, merkt het meteen. De peren zijn zoeter dan ooit.
1: De maat is wel iets kleiner dan normaal. Maar de kwaliteit is super en de smaak ook door de vele zonuren. Er zitten weer meer suikers in de vruchten. Dat is ook bij appels zo. Ja. Ze worden gewoon zoeter, ja.
0: Ze worden gewoon zoeter. En dan nog die jarige luisteraar die ik net noemde. Willy, die heeft mijzelf namelijk vanochtend ook een berichtje gestuurd. Maar dan dus over Dolly Parton. Hoi Frank, ik las net dat ze is overleden op 80-jarige leeftijd. Als eerbetoon aan haar heb ik een suggestie. Ik vind het volgende nummer er wel bij passen. En ook om de woensdagochtend mee te beginnen namelijk. Het nummer Light of a Clear Blue Morning. Het gaat over troost. En na een donkere periode het altijd weer licht wordt. Past precies bij een overlijden. Zeker. Dus die gaan we doen. Om Dolly te eren. En ook om voor jou een plaatje te draaien op je verjaardag. Namens ons en dus ook Sissy uit Beneden Leeuwen. Gefeliciteerd.
2: You know, we're living in troubled and uncertain times.
3: Yeah, we sure are.
2: But we can't let the darkness win.
3: It's time to wake up.
2: Yes, 'cause I can see the light of a clear blue morning. Can you? It's been a long, dark night.

0: OMC in How Bizarre en daarvoor Light of a Clear Blue Morning van Dolly Parton. Ter ere van haar 80-jarige verjaardag was dat nummer. Hè? En natuurlijk nu als verzoekje in verband met het nieuws van haar overlijden. Het is 18 over 7.
1: Plaatdelict.
0: Tijd voor plaatdelict. We hebben een nieuw dossier voor je.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Om op te lossen. En misschien ben jij wel de gouden tipgever zometeen. Als je het weet waar ik het nu over ga hebben. De platenpolitie behandelt vandaag een dreigende schietpartij. Waarbij een minderjarige verdachte een vuurwapen heeft buitgemaakt uit de kledingkast van zijn vader. Volgens het onderzoek dwaalt de jongen al langere tijd eenzaam door het leven. Hij voelt zich buitengesloten door zijn leeftijdsgenoten. Getuigen verklaren dat hij met zijn nieuwe wapen op pad is gegaan en dat andere jongeren elkaar waarschuwen zo hard mogelijk weg te rennen. De recherche vermoedt dat de verdachte uit is op vergelding en onderzoekt of een tragedie nog kan worden voorkomen. Achter dit dossier schuilt een indringend verhaal over een jongen die steeds verder afgeleid in zijn eigen gedachten, totdat hij dus besluit zijn woede mee naar buiten te nemen. Dus een voorbereiding van een schietpartij en bedreiging met een vuurwapen. De verdachte kondigt zijn gewelddadige plannen aan, terwijl zijn leeftijdsgenoten worden gewaarschuwd om zo snel mogelijk uit zijn buurt te verdwijnen. Het nummer is geschreven als maatschappijkritiek en laat zien hoe eenzaamheid, verwaarlozing en psychische problemen kunnen uitmonden in extreem geweld. Hiervoor zoeken wij een Amerikaanse indie rockband uit Los Angeles. En dit nummer verscheen in 2010. Het groeide uit tot een wereldhit. Juist het contrast tussen de luchtige melodie en de donkere tekst, die maakt dit nummer zo opvallend. Getuigen krijgen dringend advies om zo hard mogelijk weg te rennen op hun hippe sportschoenen. Achter die vrolijke melodie schuilt een van de donkerste verhalen uit de moderne popmuziek. Heb jij enig idee over welke plaat ik het heb? Laat het dan weten, frank@gld.nl of een appje naar de studio. En misschien ben jij dan wel de gouden tipgever. Draaien we tot die tijd in elk geval even een andere plaatdelict. Deze hebben we namelijk al eens opgelost. In dit theater. Het is een van de nieuwe van de Stones van het album Foreign Tongues. Dit is Jealous Lover. Het is 7:50. Goedemorgen.

Met de app van Omroep Gelderland ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws uit Gelderland. We brengen je snel en betrouwbaar nieuws van dichtbij. Dus ook uit jouw regio. En dat is niet het enige. Kijk ook je favoriete tv-programma's terug. Luister live mee naar Radio Gelderland of zet een van onze prijswinnende podcasts op. Met de app van Omroep Gelderland hoef je niets te missen. Download de app nu gratis via gld.nl/apps.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
3: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
2: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
4: Ten Brundel Wonen is de expert op het gebied van wonen en slapen. Met ons brede assortiment en deskundig advies helpen we om uw woning comfortabel en stijlvol in te richten. Laat je inspireren in onze showroom in Wehl. Of kijk op tenbrundelwonen.nl.
5: Het is 19:30, je luistert naar Radio Gelderland. In Hoog Buurlo is het 12,1. In Nieuwe Schans, gemeente Westmaaswaal, 14,9. Vandaag wordt een zomerse dag. Temperaturen van uiteindelijk 26 graden. Een mix van wolkenvelden en zonneschijn. Matige zuidoostenwind. En morgen wordt het nog warmer dan ruim 28 graden. En vooral morgenavond kans op stevige onweersbuien. Alle Duitse scholieren die maandag gewond raakten bij het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer uit het ziekenhuis en vrijwel allemaal ook terug naar huis. Twee leerlingen liepen botbreuken op. De overige kinderen hielden vooral snijwonden en kneuzingen over. De chauffeur van de bestelbus ligt nog wel zwaar gewond in het ziekenhuis. En Nijmeegs burgemeester Hubert Bruls wil geen uitsupporters van Feyenoord toelaten bij de wedstrijd tegen NEC als de daders van het vuurwerkincident bij Cambuur niet snel worden gepakt. Volgens Bruls is dat niet uit te leggen dat supporters na zo'n incident gewoon weer een uitwedstrijd zouden kunnen bezoeken. Bij die laatste uitwedstrijd van Feyenoord bij Cambuur werd tussen het bezoekende Feyenoord en Cambuur werd vuurwerk op de thuistribune gericht. En meerdere supporters raakten daarbij gewond. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en natuurlijk in onze mobiele app. Is er dan verkeersinformatie? Ja, want anders draait dit muziekje niet. De A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Waterbergen en Beekbergen geen spitsstrook. In beide richtingen is die dicht. En op de N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en Knoopend Hattemerbroek 10 minuten vertraging over 5 kilometer.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers' Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
6: Hey Remon!
7: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee. Met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
8: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Hey Remon!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland.
10: Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
11: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
13: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
12: Oké, we gaan.
14: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen. De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
15: Oké, wat is dat?
16: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
15: Doe maar duur.
16: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave.
17: Greenwave. Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
18: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
19: Goedemorgen Gelderland.

op Radio Gelderland. 7:07. Zometeen de oplossing van Plaat Delict. Want het goede antwoord zat er inderdaad bij. Dank daarvoor. Maar eerst wil ik met jullie... Sir Stevie Wonder en I Wish op Radio Gelderland. 7:08. Zometeen de oplossing van Plaat Delict. Want het goede antwoord zat er inderdaad bij. Dank daarvoor.

0: Dus je hebt twee problemen.
1: Van onderen eten die wormen de wortelen kapot. En bovenop dan trekken die kraaien die losliggende plaggen weg om die wormpjes te kunnen eten. Dat is wel triest.
0: Als je gaat voetballen, nou, één wedstrijd ligt alles over.
2: En dat betekent slecht nieuws voor de club. Bij het zien van de staat van het veld moeten zelfs de fanatiekste fans toegeven dat daarop niet gespeeld kan worden.
1: We hadden een derby thuis tegen Ewijk. En die hebben we nu gevraagd om te zetten naar een uitwedstrijd. Ja, alleen voor de kantineinkomsten is voor ons natuurlijk een drama.
2: Het veld is nu besproeid met een biologisch bestrijdingsmiddel tegen de engelingen.
3: Onder dat plagje heb ik er toch weer twee zien zitten.
1: Ik zag het ook en ik hoop dat het geen mannetje en een vrouwtje is. Want dan schiet het niet op.
2: En om de kraaien af te schrikken is dit laserapparaat gehuurd.
1: Ik wist ook niet dat het bestond, maar die verspreidt de groen licht over de grasvelden.
3: Ik zie hem daar gaan, zegt dat groene licht.
1: Als het zonnig is, dan is het iets minder te zien. Als het 's avonds wat schemert, dan is het nog beter te zien in ieder geval.
3: En helpt het?
0: Ja, het helpt. Dus die prima. Nee, goede uitvinding.
4: Inderdaad, de club probeert de kraaien dus nu weg te jagen met een speciale laser. Maar het eigenlijke probleem zit onder de grond. En dat is een stuk lastiger op te lossen. Engelingen. Rotbeesten. George Ezra en Budapest. Hoor je nu.

0: George Ezra en Budapest was dat.
1: Plaatdelict.
0: Ja, goedemorgen. Iedereen weer bedankt voor het meedenken. Er was een muzikaal misdrijf gepleegd in Plaatdelict, maar we hebben de dader te pakken. We hadden te maken met een aangifte over een mentaal onstabiele jongen genaamd Robert, die op school...

0: Paul een schietpartij wil plegen. Het verhaal wordt verteld vanuit die ik-figuur, vanuit die Robert. Die loopt rond met een vuurwapen en hij zoekt wraak. De titel verwijst naar de merkschoenen die populair waren onder de hippe jongeren op school, op wie Robert zijn woede richt. Het nummer moest de problematiek rondom de mentale gezondheid bij jongeren en de toenemende frustratie en vervreemding aankaarten. Het klinkt heel vrolijk, het heeft eigenlijk zo'n aanstekelijke indie-popmelodie, maar het contrast is dus met die donkere, gewelddadige songtekst juist bedoeld om aandacht te vragen voor vuurwapengeweld op de scholen in Amerika. Een onderwerp wat niet alleen toen, in 2010, 2011, actueel was, maar nog steeds actueel blijft. Eens even kijken, we hebben onder andere een goede antwoord van Henk binnengekregen zojuist nog. En van Hans inderdaad, van Wil ook. En van Dineke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dineke en Sammy moet ik dan eigenlijk zeggen.
1: Ja, wij horen bij elkaar.
0: Ja, ik krijg denk eigenlijk wel iedere ochtend een foto van jouw kat Sammy.
1: Ja.
0: In de app.
1: Ja.
0: En hoe gaat het met Sammy?
1: Nou, nu wel weer goed. Ja, dierenarts van de week geweest had een zeer bekkie.
0: Ach, een zeer bekkie?
1: Ja, was heel zielig. Ja, dus antibiotica geprobeerd. Ging 4 dagen goed en daarna verstopte ze de pillen.
0: Oh, echt waar?
1: Ja, echt. Maar het heeft toch nog genoeg geholpen, hopen we. En, maar ja, het is gewoon een draakje, maar dat weet je.
0: Ja, dat kan lastig zijn, hè, pillen bij een kat.
1: Ja, echt. Ja. Echt.
0: Jij zit midden in de Heideweek natuurlijk daar in Ede.
1: Jazeker, we gaan straks vlegelen.
0: Oh.
1: Een vlegeldag.
0: Een vlegeldag.
1: Een vlegeldag in Bennekom.
0: Ga daarvan genieten en weet dat je een sterretje achter je naam krijgt als tipgever.
1: Ja.
0: Omdat je de plaat de Lik van vandaag goed had. Even voor de administratie, welke plaat was dat?
1: Pumpertup Kicks van Forster the People.
0: Juist.
2: De platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Foster the People inderdaad. Pumped Up Kicks. En de Pumped Up Kicks, dat zijn dus die schoenen waarop die scholieren moeten wegrennen om te voorkomen dat ze niet worden het slachtoffer worden van de ik-figuur die wraak zoekt. Dineke, je hebt hem helemaal goed. Dank je wel.
1: Oké. Okay.
0: En een fijne dag, hè?
1: Jo, dank je
0: wel. Een fijne vlegeldag en een ei voor Sammy.
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké. Okay. En morgen is er weer een nieuwe plaat delict. Dus misschien win jij hem dan wel.

0: You better run, outrun my gun, faster than my bullet. Pumped Up Kids van The Foster and the People maakt het 11 minuten voor 8.
1: Zaak gesloten.
0: Die zaak is gesloten. Hartelijk dank voor het meedenken. Heb jij nou nog een tip voor ons voor nieuwe platenlicht? Dan kun je die doorgeven via frank@gld.nl of een appje. En je kunt ook de plaatselijke politie bellen. Tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En jij zegt een mooie zonsopgang, hè, vandaag.
2: Zeker, ja. Die is inmiddels wel wat hoger boven de horizon gekomen. En er volgt vandaag ook wel een rustige zomerdag wel in Gelderland. Vanuit het zuiden zien we geleidelijk iets meer bewolking in de richting de provincie trekken. Maar die bewolking gaat in de loop van de ochtend ook weer oplossen. En vanmiddag is het dan echt wel een aangename en rustige zomerdag. Bij temperaturen die op gaan lopen naar lokaal zomerse waarde van 25 graden in de provincie. Er staat de meest matige wind uit het zuidoosten. Dus echt wel een aangename zomerdag.
0: Een hele aangename zomerdag waar je lekker van zou kunnen genieten op je nieuwe e-bike, op je fiets. Die je misschien wel bij ons kunt winnen zometeen. Heb ik weer een vraag voor je. Maar is dat alleen vandaag lekker fietsen of morgen ook nog?
2: Morgen is het ook lekker fietsen hoor. Alleen moet je wel rekening houden met nog wat hogere temperaturen. En morgenavond kan het wel spannend gaan worden. Overdag is het gewoon aangenaam. Maar wel een beetje aan de benauwde kant. Want de temperatuur kan oplopen naar 28 tot lokaal misschien wel een tropische 30 graden in de Achterhoek. Sluit ik niet uit. En het is dus wat benauwder door een hoge luchtvochtigheid die er morgen ook bij komt. Groot gedeelte van de dag dus gewoon droog, ronduit zonnig. Prima fietsweer dus. Maar ja, in de avond, ja, dan stijgt de kans op serieuze onweersbuien vanuit het zuiden. En die gaan dan ook in de nacht naar vrijdag door. Het gaat echt om een grootschalig onweerscomplex zoals het er nu uitziet. Met kans op misschien wel wateroverlast, hagelstenen en veel bliksemontladingen die er ook op zitten. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden.
0: Ja, zeker om in de gaten te houden. En dus gewaarschuwd voor donderdagavond. Vanaf hoe laat verwacht je dat ongeveer morgenavond?
2: Ja, ik verwacht wel dat het echt pas in de loop van de avond gaat gebeuren. Dus zoals het nu naar uitziet, ergens tussen 8 uur en 10 uur dat het begint pas. En dan kan het wel een groot gedeelte van de avond en ook nacht naar vrijdag nog doorgaan. De exacte timing en koers van die buien is nog onzeker. Dat zullen we de komende uren wat nauwlettend in de gaten gaan houden. Ook als de fijnmazige modellen, zoals wij meteorologen dat noemen, wat meer op één lijn komen, dan kunnen we er ook een wat betere duiding aan geven. Maar pas in de loop van de avond gaat het een beetje gebeuren waarschijnlijk.
0: Okay. En ik spreek jou over een uurtje gewoon weer.
2: Zeker.
0: Joep. Nou, ik noem het al even. Hè. Die fiets die je bij ons kunt winnen, dat is met het spelletje voor Rondje Gelderland. Een dagelijks tv-programma. Daar worden vragen over gesteld bij ons op de radio. En heb je die vragen de hele week goed, dan maak je dus kans om vrijdag uitgeloot te worden voor de e-bike. Die vraag die bij de uitzending hoort van de vraag van vandaag, die krijg je zometeen. Na 8 uur.

0: Lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag. Van
1: Albert Heijn. Ontdek Fort Pannerden. UNESCO Werelderfgoed en onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een kolossaal bouwwerk. Gebouwd met 13 miljoen bakstenen. 5 verdiepingen hoog, maar grotendeels verborgen onder de aarde. Als een enorme molshoop. Eenmaal binnen gaat er een wereld voor je open. Een strategisch fort dat zich ook nu niet zomaar prijsgeeft. Beleef het zelf. Met een spannende escape route of met een gids. Fort Pannerden. Een onvergetelijke belevenis.
2: Nu de tuin in Wageningen. Van keramische terrastegels tot kunstgras. Maak van jouw tuin een plek om te genieten. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
3: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nudetuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
3: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
6: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
5: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
6: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
5: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
8: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Ja.
5: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg deze woensdagochtend in het Gelderland. Er staan een paar korte dagelijkse files met de meeste oponthoud op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Voor Schaarsbergen, of beter gezegd bij Schaarsbergen, is de spitsstrook nog altijd dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. En ook 10 minuten oponthoud heb je op de N50 van Emmeloord naar Zwolle. Voor knooppunt Hattemerbroek staat 4 kilometer file en zoals gezegd 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
11: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
10: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
12: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Twee matrozen uit de Achterhoek zouden aan boord van een marineschip seksueel beeldmateriaal hebben gemaakt en verspreid. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Arnhem. De twee matrozen uit Lochem en Vorden staan terecht omdat zij op een marineschip in Den Helder betrokken zouden zijn geweest bij het maken en bekijken van seksueel beeldmateriaal van een vrouwelijke collega zonder dat zij wist dat ze gefilmd werd. De matroos uit Deventer heeft toegegeven dat hij naar een technische ruimte ging en het scherm aanzette dat de live beelden vanuit de machinekamer toonde. Een groepje dat achter hem aan zou zijn gelopen keek mee. De vrouw kreeg later te maken met schaamte en paniekaanvallen en kan voorlopig niet meer varen. De officier van justitie vindt dat er sprake was van een vooropgezet plan en eist tegen de twee mannen werkstraffen en voorwaardelijke gevangenis of militaire detentie. De advocaten vragen om vrijspraak en stellen dat er geen plan was om de vrouw te filmen of in de val te lokken. Op een weiland in Varsseveld, waar onder andere koeien in stonden, is gistermiddag brand uitgebroken. Rond 3:15 kwam de melding binnen aan de oostelijke Noorderbroekweg in Varsseveld. Voorbijgangers zagen een stuk grond in brand staan en probeerden dit nog te blussen. Toen bleek dat het niet ging lukken, hebben zij de brandweer gebeld. Deze kwam snel te plaatsen en wist de brand te blussen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van water in de omgeving werd ook een waterwagen ingezet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. GGD Noord- en Oost-Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september met de campagne Praten kan levens redden langs weekmarkten in Vorden, Zutphen, Groenlo, Heerden, Winterswijk, Epe en Hattem. Deskundigen gaan daar laagdrempelig in gesprek over mentale gezondheid en suïcidepreventie. De GGD wil het taboe rond zelfdoding doorbreken en zegt dat open gesprekken kunnen zorgen voor verbinding en steun. Meer informatie over de campagne Praten kan levens redden is te vinden op de website van GGD Noord- en Oost-Gelderland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een aardige dag voor de boeg met wolkenvelden, maar ook een zonnige periode. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind en de temperatuur die loopt op naar 25 tot 26 graden. Vanavond schijnt eerst nog de zon enige tijd en is het droog. Laat op de avond neemt de bewolking wel wat toe. Komende nacht is er afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog, bij weinig wind koelt het af naar 15 graden. Hier en daar kan het wel wat nevelig worden. De donderdag begint dan hier en daar ook wat grijs, maar de zon die komt er al snel bij. En we hebben dan overdag zon, wolkenvelden, droog weer en wel wat toenemende hoge bewolking vooral. De zwakke tot matige wind die draait van zuidoost naar zuidelijke richtingen. En het wordt een graad of 28 tot 29. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het wat broeierig warm aanvoelen. In de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. En dan volgen er ook stevige regen- en onweersbuien. Lokaal met hagel, maar ook wel kans op windstoten en plaatselijk veel regen. Later in de nacht trekken de buien geleidelijk aan weg en klaart het op. En dan koelt het af naar 15 tot 17 graden. En vrijdag hebben we eerst wat zon. Later neemt vanuit het zuiden de bewolking weer wat toe. En dan volgen er opnieuw weer buien. Er kunnen ook stevige buien bij zitten met hagel en tevens opnieuw weer wat onweer. Tussendoor de zon af en toe erbij. En de wind die waait uit het zuidwesten en is over het algemeen matig. Maar de lucht is een stuk koeler met 22 graden. Ook in het weekend houden we het niet droog. Dan kunnen er ook nog enkele buien vallen. Maar droge perioden zullen wel overheersen. Zowel zaterdag als zondag ligt de temperatuur zo rond de 21 tot 22 graden.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden nog altijd in Gelderland deze woensdagochtend. Er staan een paar dagelijkse files, zoals de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 3 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij Hoenderloo is de spitsstrook nog altijd dicht, vertraging 10 minuten. En wat nog opvalt is de AN50, moet ik zeggen, Emmeloord richting Zwolle. Tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
6: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
5: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
7: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
5: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Show.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek ook een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
10: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de taaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
11: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
12: Een huis. huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
11: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
13: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
14: Geen idee. Snoeien?
13: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
14: Veldhuizen wie?
13: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
14: Top, gaan wij iets leuks doen.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Door mooi wezen, door geeft wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
6: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
7: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
8: Verheij uit Toldijk laten komen.
7: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
8: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
7: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
8: Mooi, zij ook.
9: Verheij Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Onder de titel Van geboorte tot de hemelpoort organiseert het Heilige Beeldenmuseum in Vorren tot en met 1 november een tentoonstelling over de werken van de kunstdrijver en edelsmid Wim Thijssen. Ongeveer 80 kunstobjecten, waaronder kelken, monstransen, ciborries en wierookvaten, zijn te zien. Ze zijn in bruikleen gegeven door kerken, kloosters, andere instellingen uit Nederland en particulieren. Er is een werkplaats ingericht, een videofilm wordt getoond en over de tentoonstelling is ook een catalogus beschikbaar. De inleiding is geschreven door Casper Staal, oud-conservator van het Museum Catharijnen Convent in Utrecht. Het museum is iedere dag open, behalve de maandag, van 12 tot 5 uur. De entree is €8 en kinderen tot 12 jaar en museumkaarthouders hebben gratis toegang.
0: Radio Ideaal. Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N322 beneden Leeuwen richting Nijmegen voor Ewijk 4 kilometer. Met ook daar 5 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Radio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van 26 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval, Schoenmode Hermans.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
9: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys... Mieren Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september.
10: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
2: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

Ja, lang niet meer gehoord, maar wel een hele leuke opname deze van Alan Parsons Project en Don't Answer Me. Woensdag vandaag, midden van de week. Wij zijn er weer klaar voor met een nieuwe mix van muziek. De fijne feel good music hier. Elke ochtend tussen 10 en 12 in de muziekservice. We gaan niet terug in de tijd met een opname van Sting. Samen met zijn Police. En we gaan eens even lekker een wandeling maken. Ja, op de maan. Walking on the moon.

0: Een nieuwe Nederlandstalige van Senna samen met Sven Versteeg en de vuurwerk Walking on the Moon. Die hadden we hier nog voor zitten met Sting en de Police. We hebben 10 slimme schoonmaaktips waarmee je verrassend veel geld bespaart. Dat hoor je zo meteen.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got news for you.
2: You better listen.
1: Get ready.

De formatie Klein Orkest en de Koos Werkeloos. Ja, we hebben 10 slimme schoonmaaktips waarmee je verrassend veel geld bespaart. Ja, namelijk maak zelf maar eens een goedkope allesreiniger en dat kan. Ja, je kunt dat even opzoeken. Want ja, waarom moet je iedere keer een nieuwe fles allesreiniger kopen? Ja, je kunt het zelf eenvoudig ook doen. Voor veel oppervlakte kun je water en schoonmaakazijn namelijk gebruiken. Of gebruik oude kranten of doeken voor je ramen te wassen. Ook dat is een hele goede tip. Of de baking soda tegen vieze geurtjes en sommige vlekken. Dat is een pak baking soda, die is goedkoop en kan voor verschillende huishoudelijke klusjes worden gebruikt. Of 4, een pak kalkaanslag. Ja, pak een pak kalkaanslag aan met citroen. Gewoon citroen en daar kun je ook heel veel dingen mee doen. Ja, ik geloof zelfs ramen mee wassen. Ja. En gooi koffiedik niet meteen weg, want koffiedik belandt meestal rechtstreeks in de afvalbak. Maar soms kun je het nog wel eens gebruiken voor ja, schoonmaakklusjes. Bijvoorbeeld, ja, wat zal het zijn? Bepaalde oppervlakte schoonmaken. Voor ja, kwetsbaar, krasgevoelig iets. Dus ja, daar is koffiedik goed voor. Ook je oude tandenborstel maar eens even bewaren. Die kan goed van pas komen. Houd je vaatwasser schoon zonder dure middeltjes. Geef gebruikte droogtrommelkoekjes een tweede leven. Je zal het niet geloven, maar dat kan echt zo. Of stop steeds met keukenpapier weggooien. Dat is ook weer zoiets. En als laatste is ook een hele belangrijke. Tandpasta gebruiken om zilver te poetsen. Maar daar moet je wel mee oppassen. Ja. Je kunt het allemaal opzoeken. Ik zou zeggen, doe je voordeel mee.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Twee matrozen uit de Achterhoek zouden aan boord van een marineschip seksueel beeldmateriaal hebben gemaakt en verspreid. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Arnhem. De twee matrozen uit Lochem en Vorden staan terecht omdat zij op een marineschip in Den Helder betrokken zouden zijn geweest bij het maken en bekijken van seksueel beeldmateriaal van een vrouwelijke collega zonder dat zij wist dat ze gefilmd werd. De matroos uit Deventer heeft toegegeven dat hij naar een technische ruimte ging en het scherm aanzette dat de live beelden vanuit de machinekamer toonde. Een groepje dat achter hem aan zou zijn gelopen keek mee. De vrouw kreeg later te maken met schaamte en paniekaanvallen en kan voorlopig niet meer varen. De officier van justitie vindt dat er sprake was van een vooropgezet plan en eist tegen de twee mannen werkstraffen en voorwaardelijke gevangenis of militaire detentie. De advocaten vragen om vrijspraak en stellen dat er geen plan was om de vrouw te filmen of in de val te lokken. Op een weiland in Varsseveld, waar onder andere koeien in stonden, is gistermiddag brand uitgebroken. Rond 3:15 kwam de melding binnen aan de oostelijke Noorderbroekweg in Varsseveld. Voorbijgangers zagen een stuk grond in brand staan en probeerden dit nog te blussen. Toen bleek dat het niet ging lukken, hebben zij de brandweer gebeld. Deze kwam snel te plaatsen en wist de brand te blussen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van water in de omgeving werd ook een waterwagen ingezet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. GGD Noord en Oost Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september met de campagne Praten kan levens redden langs weekmarkten in Vorden, Zutphen, Groenlo, Heerde, Winterswijk, Epe en Hattem. Deskundigen gaan daar laagdrempelig in gesprek over mentale gezondheid en suïcidepreventie. De GGD wil het taboe rond zelfdoding doorbreken en zegt dat open gesprekken kunnen zorgen voor verbinding en steun. Meer informatie over de campagne Praten kan levens redden is te vinden op de website van GGD Noord en Oost Gelderland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weer in de regio.
2: Vandaag hebben we een aardige dag voor de boeg met wolkenvelden, maar ook een zonnige periode. Het blijft droog, er staat een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind en de temperatuur die loopt op naar 25 tot 26 graden. Vanavond schijnt eerst nog de zon enige tijd en is het droog. Laat op de avond neemt de bewolking wel wat toe. Komende nacht is er afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog, bij weinig wind koelt het af naar 15 graden. Hier en daar kan het wel wat nevelig worden. De donderdag begint dan hier en daar ook wat grijs, maar de zon die komt er al snel bij. En we hebben dan overdag zon, wolkenvelden, droog weer en wel wat toenemende hoge bewolking vooral. De zwakke tot matige wind die draait van zuidoost naar zuidelijke richtingen. En het wordt een graad of 28 tot 29. Maar door de hoge luchtvochtigheid zal het wat broeierig warm aanvoelen. In de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en dan volgen er ook stevige regen- en onweersbuien. Lokaal met hagel, maar ook wel kans op windstoten en plaatselijk veel regen. Later in de nacht trekken de buien geleidelijk aan weg en klaart het op en dan koelt het af naar 15 tot 17 graden. En vrijdag hebben we eerst wat zon, later neemt vanuit het zuiden de bewolking weer wat toe en dan volgen er opnieuw weer buien. Er kunnen ook stevige buien bij zitten met hagel en tevens opnieuw weer wat onweer. Tussendoor de zon af en toe erbij en de wind die waait uit het zuidwesten en is over het algemeen matig, maar de lucht is een stuk koeler met 22 graden. Ook in het weekend houden we het niet droog, dan kunnen er ook nog enkele buien vallen, maar droge perioden zullen wel overheersen. Zowel zaterdag als zondag ligt de temperatuur zo rond de 21 tot 22 graden.

Ja, de meeste mensen zeggen allemaal Poison is van hem een prachtig nummer. Maar voor mij is het ongetwijfeld deze de beste die hij ooit gemaakt heeft. Alice Cooper en dat heet How You Gonna See Me Now. Onze verjaardaglijst, daar zijn we nu aan toe. Jawel. We gaan eens even kijken naar vandaag, 26 augustus. Vandaag is jarig een Nigeriaanse rapper. En volgens mij is die ook tandarts. Ja, hij noemt zich Dr. Alban. It's my life. De zingende tandarts, Dr. Alban. Hij wordt vandaag 69 jaar, inderdaad, ja. Vandaag is ook jarig Nederlandse interieurontwerper en mediapersoonlijkheid Martin Meiland. Hij wordt vandaag precies 65 jaar. Ook is jarig Amerikaans filmacteur Macaulay Culkin, natuurlijk bekend van Home Alone. En die wordt alweer 46 jaar vandaag, ja. Ook is voormalig Nederlandse langebaanschaatser Koen Verweij jarig. Hij wordt 36 jaar. En als laatste in de lijst, Nederlands stemacteur, acteur, danser, zanger, van alles wat, Buddy Vedder. 32 jaar wordt hij vandaag. Ik zeg op deze woensdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

Ja, een tijdje terug zei ik nog, we moeten die mooie Nederlandstalig nog een keer doen van Rita Hoving met Laat Me Alleen. Dat was die. Goed, nu even nog terug naar de top 40. We melden ons zo meteen naar 11 weer. Cameron Whitecomb en Kingdom of Fear.

0: Daan.
1: Dag, buurvrouw.
0: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
1: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
2: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
3: De Kovic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen, is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. Drie jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé.
7: Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
12: Voor een echt feest huur je de Partyka. De Partyka transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Partyka heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
13: Hey u, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot...

0: aflevering. Ons Heli team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
2: En dat maakt het verschil in het veld.
1: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wed dat hij bij L&B Vorden moet zijn.

uit België afkomstig Milo. En 2009 was het een hele grote hit voor hem met You Don't Know. Wij zijn er tot aan 12 uur met deze muziekservice. De fijne mix van muziek. Met nu een duet Pommelien Thijs samen met Mo. Ik zit

Ongetwijfeld een van mijn favoriete bands. Je hoorde Toto met Hold the Line. En daarvoor een hit was het wel. Ja, voor Aneka begin jaren 80, The Japanese Boy. En we hadden een duet van Pommelien Thijs en Mo. En dat heette Het Midden. Nu, 5 jaar terug in de tijd. Een opname van Fleming.

hier in Nederland de boetes weer omhoog waren gegaan. En wij zijn van een van de Europese landen waar de verkeersboetes toch wel het allerhoogst zijn. Ik kan al nog een paar met je doornemen. Bijvoorbeeld een kruispunt blokkeren. Dat kost je €320. En een voertuig zodanig laten staan dat het gevaar of hinderd kan worden veroorzaakt is €190. Geen autogordel dragen, dat komt ook op €190. En kinderen jonger dan 12 jaar en korter dan 1,35 meter vervoeren zonder kinderzitje, dat gaat je €280 kosten. En een militaire kolonne of uitvaartstoet doorsnijden kost €130. En dan ook nog passagiers die bij een trein, bus willen in- of uitstappen en daartoe geen gelegenheid geven, dat kan je €320 kosten.

Een echte gouden ouwe. 1971 kwam die uit van The Sweet en The Funny Funny. Een nieuwsfeitje, daar gaan we naartoe. Heb ik er weer uitgehaald van de afgelopen week. Je hebt het ongetwijfeld wel gehoord, het vuurwerkincident bij het voetbal. Want namelijk voetbalbond KNVB gaat het protocol bij onregeldheden naar aanleiding van vuurwerkgeweld niet aanpassen. Afgelopen zondag raakten 7 supporters van SC Cambuur gewond toen zij in het eigen stadion werden bestookt met vuurwerk uit het vak met Feyenoord-fans. Volgens het protocol wordt een duel gestaakt als de veiligheid van spelers, staf en officials in geding is. De arbiter en het competitiebestuur betaald voetbal zijn verantwoordelijk voor die veiligheid. Bij de veiligheid in en om het stadion zijn ook andere partijen bij betrokken. En dus stelt de KNVB afspraken op dit gebied worden gezamenlijk genomen.

0: Houdini, je hoorde niemand minder als Dua Lipa. Fijn dat je luistert, fijn dat je erbij bent hier in deze muziekservice met onze fijne mix van muziek. En natuurlijk waar je ook bent, wat je ook doet, thuis, in de auto, onderweg of op het werk. Wij hebben hier elke ochtend de fijne muziek voor je.
1: De muziekservice, de drijfveer van de dag.

Ja, 1998 alweer. Deze Truly, Madly, Deeply van Savage Garden. Jan Smit, die zat daar nog voor met Vrienden voor het Leven. Een zeer aardige man, deze Jan Smit. Ik heb hem 2 maal mogen interviewen. En het leuke is daarvan ook 2 keer in de auto. Ja, 1 keer in zijn SUV op de achterbank. En de 2e keer dat ik hem ging interviewen, zaten we in zijn grote aangepaste bestelbus. Ja, dat was. Ja, het is echt een ontzettend aardige man, deze Jan. Goed, dit was die voor de woensdag om 12 uur zo dadelijk. Dan gaat de week helemaal door midden. Morgen vroeg op de donderdag natuurlijk zijn we er weer vanaf 10 uur met weer een nieuwe muziekservice. En weer een frisse nieuwe lijst. Ik zeg een hele fijne dag. Hou hem gezellig aan hier op Radio Ideaal. Nu nog onder andere deze met, ik moet er altijd aan denken als dit gaat zingen van Ze komen niet, ze komen wel. Donna Summer en de State of Independence.

0: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
1: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hevu.nl en start samen.
1: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
4: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras?
5: Dat groeit maar door.
4: Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je door een spoedreparatie 3 kwartier vertraging tussen Kootwijk en Hoenderloo. Het is aansluiten over 5 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens doe je er nu een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
10: Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
9: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
11: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
12: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
13: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
11: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
14: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
15: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zaterdag 12 september is er een funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Zaterdag 12 september keert Funk D-Light terug naar Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar met een spetterend funk soul disco feest. Hun vorige optreden was een echte publiekstrekker, dus het belooft weer een prachtige avond te zijn. Deze coverband bestaat uit de energieke zangeressen Ilse en Julia, drummer John, toetsenist Edwin en André en Peter op basgitaar. Ilse speelt ook saxofoon en de band maakt swingende medleys van bekende classics. Daarbij spelen ze niet alleen de standaard covers, maar vinden het leuk om de grenzen op te zoeken van funk, soul, disco en pop. Kaarten voor het funkfeest in Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar kosten €10 en zijn te koop via www.delantaarn.nl/events/funkdelight of telefonisch te reserveren. De aanvang 12 september is om 8:30 en Muziekcafé De Lantaarn is te vinden aan de Hoge Bongen 3 in Zevenaar.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Didamse weg. De fietser wilde de kruising met de Angerloze weg oversteken en zag de vrachtwagen vermoedelijk over het hoofd. De chauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een botsing niet voorkomen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De fietser is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer. Brandweer Lochem wordt sinds begin augustus ook ingezet bij reanimaties in het eigen verzorgingsgebied. Ze doen mee aan een vrijwillige pilot van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waaraan 29 van de 56 brandweerposten meedoen. Postcommandant Eddie Hinnink is blij dat zijn korps op deze manier extra hulp kan verlenen. De brandweer kan dankzij de snelle inzet extra hulp bieden, ook 's nachts. De pilot duurt een jaar. Inwoners van Lochem hoeven zich geen zorgen te maken dat de brandweer niet komt als er ergens brand uitbreekt, terwijl de brandweer bezig is met een reanimatiemelding. Dan nemen omliggende korpsen andere meldingen, zoals branden, van hun over. Ruim 500 bezoekers genoten zaterdag op de Kleine Markt in Lochem van de 5e Buitenbios. Onder een frisse avondhemel werd gratis de Zweedse film As It Is in Heaven vertoond. Een gelegenheidskoor onder leiding van Wietske Lankester verzorgde voor en na de film een muzikaal programma met Zweedse liederen uit de film. De combinatie van film, muziek en de sfeervolle locatie maakte de avond tot een groot succes. Ook de horeca rondom de Kleine Markt profiteerde van de vele bezoekers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havenzaten gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gelders Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
0: Radio Ideaal.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
3: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
4: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
3: In dat geval, Schoenmode Hermans.
2: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
5: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
4: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
3: Wie de schoen past, heeft een koopje.
6: Hewi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij zijn.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte bal idee. RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.
5: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
6: De zomer is nog lang niet voorbij. Maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding. Tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
7: Schat. De oprit is echt bult en gat.
8: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
7: Veldhuizen wie?
8: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
7: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
9: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij.
10: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en Stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havenzaten gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gelders Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 13 september verandert Gossel weer in één groot jazz, soul en rockfeest tijdens het jaarlijkse IJssel Jazz Muziekfestival. Verspreid over 3 podia spelen internationale, nationale en regionale artiesten, onder wie winnaars van Edisons, Grammys en de Boy Edgar Prijs. Elke tweede zondag van september verandert het centrum van Gossel in een bruisend festivalterrein tijdens IJssel Jazz. Sinds de eerste editie in 2006 is dit gratis toegankelijke festival uitgegroeid tot een geliefd evenement dat jaarlijks meer dan 10.000 bezoekers uit het hele land trekt. Laat je verrassen op het swingpodium aan de Hoofdstraat, geniet van blues en rock op het Nijverheidsplein en ontdek het volwaardige derde podium achter Museum Moor. De line-up wordt binnenkort bekendgemaakt via de website. IJssel Jazz is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door tientallen vrijwilligers en sponsoren uit de regio. De Gorsselse horeca doet volop mee. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan Stichting IJssel Jazz, waarmee het festival ook in de toekomst gratis toegankelijk kan blijven.
0: Radio Ideaal.

0: de Kovik, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Welzijnstichting in Baak organiseert een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam zal populaire songs van nu en uit het verleden ten gehore brengen. De Welzijnstichting in Baak organiseert in het kader van elkaar ontmoeten en verbinden een gezellige avond in de Sint-Martinuskerk in Baak. Het grote popkoor A Sign of Friendship uit Didam is daarbij uitgenodigd en daarmee kunnen de mensen samen genieten van populaire songs van nu en uit het verleden. Af en toe meezingen en mogelijk een dansje maken kan ook. Het evenement is op zaterdag 12 september en de opbrengst is voor de Welzijnstichting die daarmee haar activiteitenprogramma weer kan uitbreiden. Er zijn kosten aan verbonden, €12,50 per persoon en kaarten zijn te verkrijgen via www.hartvoorbaak.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole Vlonden. Twee matrozen uit de Achterhoek zouden aan boord van een marineschip seksueel beeldmateriaal hebben gemaakt en verspreid. Dat bleek maandag bij de rechtbank in Arnhem. De twee matrozen uit Lochem en Vorden staan terecht omdat zij op een marineschip in Den Helder betrokken zouden zijn geweest bij het maken en bekijken van seksueel beeldmateriaal van een vrouwelijke collega zonder dat zij wist dat ze gefilmd werd. De matroos uit Deventer heeft toegegeven dat hij naar een technische ruimte ging en het scherm aanzette dat de livebeelden vanuit de machinekamer toonde. Een groepje dat achter hem aan zou zijn gelopen keek mee. De vrouw kreeg later te maken met schaamte en paniekaanvallen en kan voorlopig niet meer varen. De officier van justitie vindt dat er sprake was van een vooropgezet plan en eist tegen de twee mannen werkstraffen en voorwaardelijke gevangenis of militaire detentie. De advocaten vragen om vrijspraak en stellen dat er geen plan was om de vrouw te filmen of in de val te lokken. Op een weiland in Varsseveld, waar onder andere koeien in stonden, is gistermiddag brand uitgebroken. Rond 3:15 kwam de melding binnen aan de oostelijke Noorderbroekweg in Varsseveld. Voorbijgangers zagen een stuk grond in brand staan en probeerden dit nog te blussen. Toen bleek dat het niet ging lukken, hebben zij de brandweer gebeld. Deze kwam snel te plaatsen en wist de brand te blussen. Vanwege de beperkte beschikbaarheid van water in de omgeving werd ook een waterwagen ingezet. De oorzaak van de brand is nog onbekend. GGD Noord en Oost Gelderland trekt van 4 tot en met 11 september met de campagne Praten kan levens redden langs weekmarkten in Vorden, Zutphen, Groenlo, Heerde, Winterswijk, Epe en Hattem. Deskundigen gaan daar laagdrempelig in gesprek over mentale gezondheid en suïcidepreventie. De GGD wil het taboe rond zelfdoding doorbreken en zegt dat open gesprekken kunnen zorgen voor verbinding en steun. Meer informatie over de campagne Praten kan levens redden is te vinden op de website van GGD Noord en Oost Gelderland. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
3: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
7: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Afrit Hoenderlo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Dag buurvrouw.
9: Hey buurman.
8: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
9: Dank je, mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
10: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
11: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
12: En dat maakt het verschil in het veld.
11: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
10: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
13: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
14: Voor een extra waterbron en pompinstallatie?
13: Ja.
14: En? Werkt het?
13: De koeien zijn tevreden.
14: En jij?
13: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
15: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
16: Of dame?
15: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
17: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboerderij Gerritsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Gerritsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderij Gerritsen.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De gemeente Zutphen en stichting Open Monumentencomité Zutphen hebben Huis het Velde uitgeroepen tot monument van het jaar 2026. Ter ere van het 700-jarige bestaan is Huis het Velde tijdens Open Monumentendag geopend voor publiek. De geschiedenis van deze voormalige havezate gaat terug tot minimaal 1326 en heeft prominente bewoners gekend zoals Arnold Joost van Keppel, eerste graaf van Albemarle. Het huis wordt beheerd door Gildes Landschap en Kastelen en is sinds 1976 in gebruik door de School voor Politie en Politieacademie als conferentie- en studiecentrum. Huis het Velde is geopend op zaterdag 12 en zondag 13 september van 10 tot 4 uur en het adres is de Rijksstraatweg 127 in Warnsveld.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Tussen Waterberg en Afrit Hoenderloo 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes!
1: Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september
0: is het weer zover.
1: Kermis Gaanderen. Daar is 4 dagen gas erop. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys, Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Warenhuis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
2: Na het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar 1 schoentje. Voor 1 meisje.
3: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmode Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
2: In dat geval... Schoenmode Hermans.
1: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
4: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De opruiming is begonnen bij Schoenmode Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
2: Wie de schoen past, heeft een koopje.
5: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
4: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
6: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
7: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ongeveer 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en de afrit Hoenderloo is de verdraging 10 minuten. A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens een kwartier verdraging door grenscontrole. A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Gijzoord 10 minuten verdraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er is daar ook een rijstrook dicht. Daardoor ook file op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderloo en knooppunt Waterberg. Daar ook 20 minuten extra reistijd. En verderop op de A50 richting Os tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef is de verdraging ook nog 20 minuten door een aanrijding.
10: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes. Zoek je werk dat wel om jouw leven heen past? Dan zit je goed bij Facility Groep Nederland. Je werkt in de regio, op tijden die jou uitkomen en voor een goed salaris. Geen gedoe, wel duidelijkheid, waardering en een team dat weet van aanpakken. Goed geregeld schoonmaakwerk. Bekijk de vacatures en solliciteer vandaag nog. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past. Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
12: Gas. Water. Licht.
13: Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
11: Werk in jouw buurt. Uren die bij jou passen. En een goed salaris? Bekijk de vacatures en solliciteer direct. Facility Groep Nederland. Werk dat om jouw leven heen past.
14: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
15: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
12: Wist u dat u ook voor werkkleding en werkschoenen bij Goossens Atomica in Hengelo moet zijn? Wij zijn het adres voor onder andere broeken, truien, overalls en jassen. Maar u vindt bij ons ook veiligheidskleding in de kleuren oranje en geel. En dit is RWS gekeurd. Wij verkopen de topmerken Havep, Sturvik, Tricorp, Gevavi en Griesport. Kom langs bij Goossens Atomica in Hengelo. Het adres waar service nog bovenaan staat. En laat u verrassen door het uitgebreide assortiment.
16: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
17: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
18: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
19: Of zo.
20: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je zijn.
17: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
21: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Toedelzakvereniging Highland Valley, bekend van de internationale Music Show Scotland, organiseert op 26 en 27 september een groot concertweekend in Borculo. Vanwege het succes van eerdere edities wordt dit jaar uitgepakt met een grote opzet, inclusief een professionele concerttent met licht en geluid, een groot ledscherm en een sfeervol horecaplein. Bezoekers kunnen zich verheugen op een veelzijdige muzikale avond waarin niet alleen Schotse traditionals centraal staan, maar ook tijdloze klassiekers en moderne hits in verrassende arrangementen worden uitgevoerd. Met circa 2 uur aan muziek, aangevuld met zang en dans, belooft het concert opnieuw een indrukwekkend en meeslepend spektakel te worden. De kracht van Highland Valley ligt in de bijzondere combinatie van een pipeband met een veelzijdige concertband. Deze formule vindt zijn oorsprong in de succesvolle Music Show Scotland, waar Highland Valley jarenlang deel van uitmaakte. Het samenspel tussen orkest en doedelzakken vormt opnieuw de basis voor een vernieuwende show waarin bekende muziekstukken op unieke wijze worden gebracht. De bezetting van Highland Valley is breed en veelzijdig. Naast de karakteristieke klanken van de doedelzak bestaat het ensemble uit hout- en koperinstrumenten, strijk- en snaarinstrumenten en zangeressen. Deze rijke instrumentatie zorgt voor een dynamische en eigentijdse muzikale beleving waarbij traditionele klanken moeiteloos worden gecombineerd met moderne invloeden. Kaarten worden uitsluitend verkocht via het officiële kanaal highlandvalley-eventgoose.com.
0: Radio Ideaal.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Didamse weg. De fietser wilde de kruising met de Angerloze weg oversteken en zag de vrachtwagen vermoedelijk over het hoofd. De chauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een botsing niet voorkomen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De fietser is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer. Brandweer Lochem wordt sinds begin augustus ook ingezet bij reanimaties in het eigen verzorgingsgebied. Ze doen mee aan een vrijwillige pilot van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waaraan 29 van de 56 brandweerposten meedoen. Postcommandant Eddy Hinnink is blij dat zijn korps op deze manier extra hulp kan verlenen. De brandweer kan dankzij de snelle inzet extra hulp bieden, ook 's nachts. De pilot duurt een jaar. Inwoners van Lochem hoeven zich geen zorgen te maken dat de brandweer niet komt als er ergens brand uitbreekt, terwijl de brandweer bezig is met een reanimatiemelding. Dan nemen omliggende korpsen andere meldingen, zoals branden, van hun over. Ruim 500 bezoekers genoten zaterdag op de Kleine Markt in Lochem van de 5e buitenbios. Onder een frisse avondhemel werd gratis de Zweedse film As It Is in Heaven vertoond. Een gelegenheidskoor onder leiding van Wietske Lankenster verzorgde voor en na de film een muzikaal programma met Zweedse liederen uit de film. De combinatie van film, muziek en de sfeervolle locatie maakte de avond tot een groot succes. Ook de horeca rondom de Kleine Markt profiteerde van de vele bezoekers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is druk in de regio, onder andere een lange file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg 10 minuten extra reistijd. Ook op de A12 Duitse grens Utrecht bij knooppunt Grijshoord 10 minuten. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier oponthoud. En ook op de A50 richting het zuiden tussen de knooppunten Valburg en Bankhoef 40 minuten vertraging. Daar zijn ze enkele militaire voertuigen aan het bergen. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
0: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
2: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
3: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
2: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
4: De Kovic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je afvalcontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks-toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wil de FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio. Bij elkaar staat er 135 kilometer file. Meer dan 10 minuten vertraging heb je op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, namelijk een half uur. Ook op de A12 is het wat drukker, van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en knooppunt Waterberg sta je een kwartier in de file. Ook een kwartier extra reistijd op de A15 van Gorkum naar Nijmegen tussen knooppunt Valburg en Bemmel. Op de A50 Arnhem-Os bij knooppunt Bankhoef iets meer dan 10 minuten vertraging door een eerder ongeluk. Alle rijstroken zijn er vrij. En daardoor ook file op de A326 Nijmegen-Ravenstein bij Bankhoef. Daar sta je nu ook een kwartier in de file.
8: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Hey Draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelhem. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Dat bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaarten dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En ik sta bij nog met
4: ze schelden hoe de korte vol iedereen. RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Zin in een lekkere snack op elke plek? Dan moet je bij ons zijn. WD Snacks en Frietjes in Zelhem maakt met mobiele snackwagens elke verjaardag, jubileum, bedrijfsfeest of kermis tot een ware happening. Benieuwd naar de mogelijkheden of wilt u meer van onze evenementenservice weten? Kijk dan op wdsnacks.nl.
6: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
7: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert.
8: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zaterdag 5 september staat Openluchttheater Engbergen in het teken van Roots Night. Een sfeervolle avond vol Americana, blues, folk, country en rauwe rock'n'roll. Drie energieke bands zorgen voor een muzikale reis vol karakter, verhalen en grooves. The Porch People, een achtkoppige country en southern rockband, brengt de sfeer van het diepe zuiden naar Engbergen met invloeden van onder andere Alan Jackson en Johnny Cash. Small Time Crooks zorgt voor een explosieve mix van vintage en moderne sounds, van jazz en rhythm and blues tot swingende grooves. De avond wordt compleet gemaakt door Hilltop Howlers, een zeskoppige rock'n'roll band die southern rock, psychedelica en Britpop combineert tot een energieke liveshow. In de bijzondere setting van het openluchttheater kunnen bezoekers genieten van live muziek, een drankje en een ontspannen avond in de buitenlucht. Meer info en kaarten zijn te koop via www.openluchttheater-engbergen.nl.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in Gelderland. Er staat ruim 130 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel is de vertraging nu een half uur. A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg een kwartier extra reistijd. De A15 van Gorkum naar Nijmegen is dicht bij knooppunt Ressen door een ongeluk. Kost je vanaf Andelst ongeveer 25 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
2: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
1: Veldhuizen wie?
2: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
1: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
2: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
1: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijk maar wet.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files worden nu wel korter. Bij elkaar staat er nog ruim 100 kilometer file in de regio. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn nog 10 minuten vertraging tussen Amersfoort en Barneveld. De meeste vertraging is er op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel, namelijk 25 minuten. Op de A12 Utrecht-Arnhem bij knooppunt Waterberg nog 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen. Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee. Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.

coast, the day the music died, and they were singing

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Ik ben Nicole van Londen. In Doesburg is vanochtend rond 8 uur een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een vrachtwagen op de Didamse weg. De fietser wilde de kruising met de Angerloze weg oversteken en zag de vrachtwagen vermoedelijk over het hoofd. De chauffeur probeerde nog te remmen, maar kon een botsing niet voorkomen. Meerdere ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse. De fietser is na behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De traumahelikopter bleek uiteindelijk niet nodig. De weg is enige tijd afgesloten geweest voor verkeer. Brandweer Lochem wordt sinds begin augustus ook ingezet bij reanimaties in het eigen verzorgingsgebied. Ze doen mee aan een vrijwillige pilot van de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland, waaraan 29 van de 56 brandweerposten meedoen. Postcommandant Eddie Hinnink is blij dat zijn korps op deze manier extra hulp kan verlenen. De brandweer kan dankzij de snelle inzet extra hulp bieden, ook 's nachts. De pilot duurt een jaar. Inwoners van Lochem hoeven zich geen zorgen te maken dat de brandweer niet komt als er ergens brand uitbreekt, terwijl de brandweer bezig is met een reanimatiemelding. Dan nemen omliggende korpsen andere meldingen, zoals branden, van hun over. Ruim 500 bezoekers genoten zaterdag op de Kleine Markt in Lochem van de 5e buitenbios. Onder een frisse avondhemel werd gratis de Zweedse film As It Is in Heaven vertoond. Een gelegenheidskoor onder leiding van Wietske Lankenster verzorgde voor en na de film een muzikaal programma met Zweedse liederen uit de film. De combinatie van film, muziek en de sfeervolle locatie maakte de avond tot een groot succes. Ook de horeca rondom de Kleine Markt profiteerde van de vele bezoekers. En dit was alweer een overzicht van het nieuws uit Achterhoek.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
1: De opruiming is begonnen bij Schoenmoeder Hermans. De betere en mooiere schoenmerken voor extra lage prijzen.
0: Wie de schoen past, heeft een koopje.
3: Niet te geloven, wat een keuze. Wauw, wat een mooie tuinmeubels. En, oh, daar. Dat is nog eens betaalbaar. Die sportieve vrije tijdskleding neem ik gelijk mee. Allemaal gewoon in Hengelo bij Goossens Atomica.
4: De zomer is nog lang niet voorbij, maar je kunt nu al wel profiteren van spectaculaire kortingen op tuinmeubelen en kleding tijdens de opruiming bij Goossens Atomica.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
7: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
6: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
8: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens staat bij de Duitse grens 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de A325 Arnhem-Duitse grens bij Lent 25 minuten op onthoud door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Hey, buurman.
10: Dag, buurvrouw.
9: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
10: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.

Tafel Special D en Nothing I Won't Do. 6 minuten over de klok van 7 op deze fijne woensdagavond. Leuk dat je er bent, leuk dat je de radio aan hebt en hou hem even lekker aan. Ik wil zeggen,

0: groep Two Brothers on the Fall Floor. En zij nam dit liedje samen op met Henk Westbroek. En het liedje heette De Laatste Keer. Ja. Lieve luisteraars, we gaan eventjes lekker naar buiten kijken. Want is, wat voor weer is het? Want
1: het is
0: nog lekker vrij zonnig. Want heb je het gehoord? Heb je het gehoord? Ja, vast wel. Er komt de onweer aan. En die zo'n beetje ook blijkbaar. Dat allemaal donderdagavond. Kan vreselijk tekeer gaan blijkbaar. Ik heb al berichten voorbij gezien komen. Ik weet niet of ze het overdrijven hoor. Maar hagelstenen tussen de 2 en 3 centimeter. Windvlagen tot 100 kilometer per uur. En plaatselijk veel wateroverlast. Ja, nou. Laten we hopen dat het met een sissertje afloopt. In ieder geval, voor de Achterhoek toch? Ja. Hey, 16 minuten over de klok van 7 geworden op deze fijne zender Radio Ideaal. Dit is Jesse Jeff en de Fresh Prince.

0: Lekker vrolijk plaatje even op de radio. I never ever let you go van Rolo en King. Pam, pam, pam, pam. 4 minuten voor de klok van 19:30. Normaal gaan we om 19:30 altijd de Nuitersbeloden doen. Maar ik heb besloten dat we dat heel eventjes iets eerder gaan doen. Het is eigenlijk ook een beetje een verzoekplaatje, want hij is deze week nog in mijn mail gekomen. Danny, dit is de Nuitersbeloden van deze week. Zou je deze alsjeblieft willen draaien? Ik heb hem al zo lang niet meer gehoord. Ik heb er zo'n leuke herinnering aan. Nou, vooruit, vooruit, vooruit. Over welke plaat hebben we het dan? Ja, een plaat uit de jaren 90, maar... Het moest een plaat worden van Modo. Ken je die nog, Modo? Je kent hem nog niet, oké. Okay. Goed, ik stel voor dat je dan gewoon gaat luisteren. En daar komen we er dadelijk nog even op terug. Goed, oké.
1: Okay. De muziekmix. Back to the 90s.

0: draaien we rechtstreeks vanaf de platenspeler. Ik had een singeltje hier liggen. Ik denk, nou, dan gaan we hem ook even draaien ook nog. Dat is KS Choice en Not an Addict. Oftewel, ik ben niet verslaafd. Van deze Vlaamse band uit 1995 alweer. Het is de tweede studioplaat die ze uitgebracht hebben. En ik draaide hun eerste, ja, vanaf de platenspeler. Muziekje. Ja. Want, lieve luisteraars, ik heb een hele aardige plaat klaar liggen voor je. Het is een beetje een vreemde eten in de bijt. En nou, dit programma staat toch wel een beetje bekend omdat er zo af en toe eens even een plaat bij langskomt, zeg maar, die niet helemaal in dit programma past. Dat kan van alles zijn, van André van Duin tot en met, ja, Heepie en Heepie bijvoorbeeld. Ik neem maar Dwarsstraat, hè. Nou is er toch vanmiddag weer wat op mijn pot terechtgekomen. Het is een plaat van Herman Finkers. En ik dacht, weet je, die moeten we ook eens even een keer gaan draaien. Het is trouwens heel lang geleden dat ik deze heb gehoord. Het liedje heet Een Slecht Geheugen. Nou, je voelt hem al een beetje aankomen, toch? Laten we er samen even lekker naar gaan luisteren.
1: Iedere man doet in zijn leven wel eens dingen. Dingen waarvan hij achteraf zegt, ja, dat had ik anders moeten doen. Maar ja, dat is wel achteraf, hè. En weet alles maar eens achteraf. Ik bedoel, als je alles achteraf weet, ja. Kunst als je alles achteraf weet. Zo zat ik laatst op de waterfiets. En ik zag mijn vrouw vanaf de kant naar mij lonken. Ik zei, pop, spring maar achterop. En zo is zij verdronken. Achteraf zei ik, staande aan haar graf. Voor mij ben je pas gestorven wanneer ik je vergeten ben. Rust zacht, lieve. Wacht even, rust zacht, lieve. Rust zacht, lieve. Oh, dat is wel heel erg, hè? U moet het mij maar niet kwalijk nemen, maar weet u, ik heb een geheugen als een... Ik heb een geheugen als een... Zo'n ding met gaatjes. Ja, dat komt... Ik sta zelf nooit in de keuken. Mijn vrouw Aaltje kookt altijd. En ze doet... Oh, rustig, lieve Aaltje. In één keer weet ik het weer. Ik heb een slecht geheugen. En ik heb al een slecht geheugen, zolang ik me kan herinneren. Ik heb wel geprobeerd, hoor, om door middel van geheugensteuntjes mijn geheugen te trainen. Maar dat valt nog niet mee. Mijn voorletters bijvoorbeeld zijn E-B. E-B. Nou, probeer daar maar eens een ezelsbruggetje voor te vinden. Of laatst nog. Ik stond laatst in de keuken. Ik schonk mezelf een borrel in. Wat hoorde ik? Telefoon. Dus ik liep naar de kamer. Ik babbelde wat over die telefoon. Ik liep terug naar de keuken. En nu wist ik toch zeker dat ik die borrel op het aanrecht had gezet. Maar waar ik ook keek, geen aanrecht. Dus, ik pakte de borrel van de grond. En ik dacht bij mezelf, hoeveel tijd heb ik in mijn leven wel niet op deze manier verspild? He, als ik al die uren die ik verspild heb, eens bij elkaar optel. En ik trek ze daarna weer van elkaar af. Dan heb ik weer een uur verspild. U luistert naar een verhaal van... een slecht geheugen. Ik heb een slecht geheugen. En om die ellende een beetje te kunnen vergeten, mag ik in mijn vrije tijd graag Delta vliegen. Delta vliegen. Dan zweef je met zo'n ding een berg af. Zo'n ding. Zo'n ding waar je aanhangt. Een aanhanger. En ik weet niet of u wel eens met een aanhanger van een berg afgesprongen bent, maar dat overleef u dus niet. En ook aan mijn graf zal iemand staan en die zal zeggen, hier rust die en die. Hij is ons zojuist ontschoten. Dit verhaal van een man met een slechte geheugen is waar gebeurd. Ik weet het niet zeker, want die man met een slechte geheugen, dat ben ik.
2: Nee, dat ben jij niet.
1: Nee, dat was ik toch?
2: Nee.
1: Wie dan?
2: Dat heb ik je al zo vaak gezegd.
1: Ben ik dat weer vergeten dan?
2: Ik denk het.
1: Ik ben de laatste tijd een beetje vergeten.

0: platen achter elkaar gehad. Herman Vinkers en een slecht geheugen. Daarna nog Hathaway en Life en deze lekkere plaat van Young Wayne. En het liedje heet... Lieve luisteraars, bijna 7:50 geworden op deze fijne zender. We hebben nog heel veel leuke platen voor je klaarstaan. Ook het volgende uur. Laten we verder gaan met Janet Jackson.
1: Voor de hele Achterhoek, de muziekmix Radio Idea.

van zo lang zal ze leven niet vet van. Maar één ding dat is zeker, jongske. Oh mama, dan zullen we altijd de hand boven de kop liggen.

0: Yes! Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september is het weer zover. Kermis Gaanderen. Daas 4 dagen, ga ze op. Met de Boetners, DJ Team Loka, Jan Biggel, DJ Jurgen, de Lawine Boys. Ture Mike, Troef Kindertheater, De Grensvaarders, Cabrio, Tinus Hoekstra, Patrick Willemsen, De Getapte Jongens, The Perfect Showband en Wir sind Spitze. Ook zal het traditionele koningsschieten, vogelknuppelen op maandagochtend en dinsdagmiddag het keizerschieten plaatsvinden. En dinsdagavond het knallende slotstuk, de mooiste après-ski-party van de Achterhoek. Scoor nu jouw paspartout in de voorverkoop bij Koenders het Ware Huis, Hoofdstraat 13 in Gaanderen. Het complete programma vind je op kermisgaanderen.nl. 4 dagen feest in Gaanderen. Ben jij erbij? Van zaterdag 12 tot en met dinsdag 15 september...
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
0: De Kermis van Gaanderen wordt mede mogelijk gemaakt door Schuurink Bouwmateriaal. Voor bouw of verbouw van uw huis en schuur is Schuurink uit Gaanderen zeker niet duur. Kijk op schuurinkbouwmaterialen.nl. Het Pumpke Evenementenverhuur en Catering Gaanderen. Kijk op www.pumpkeverhuur.nl. Gerritsen van Groningen. Een echt Achterhoeks familiebedrijf. Al meer dan 50 jaar een betrouwbare partner in metaalbewerking en poedercoating. Kijk voor meer informatie op www.gerritsen-van-groningen.nl.
2: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: L&B Vorden, al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
10: Hi, Georgie. Aren't you gonna say hello?
11: Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
9: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte en was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

Als ik iemand anders dan alleen Madonna, hè. Een soort voeling van Like a Prayer van Madhouse. Met een stukje van Rapper's Delight eronder. Dat doek. Ja. Leuk sampletje. 5 minuten over de klok van 8 geworden op deze fijne zender Radio Ideaal. Leuk dat je luistert. Blijf nog even lekker luisteren, want we gaan dadelijk met elkaar even koffie drinken. Ja. Dat is altijd wel weer een dingetje in dit programma. Alleen, ik moet nog even mijn koffie regelen. Misschien heeft u uw koffie ook nog niet gezet. Nou, loop even naar de keuken dadelijk in de volgende plaat. En ga dan eventjes het koffiezetapparaat aanzetten. Want dan kunnen we dadelijk over een minuutje of wat zullen we doen? 2 plaatjes? Ja, 2 plaatjes. En dan kunnen we daarna samen even lekker koffie drinken. Toch? Ja. Op deze fijne woensdagavond. Toch? Ja. In ieder geval. Laten we de volgende plaat maar instarten. Ik heb er een van Natalie Imbruglia voor je klaarstaan. En Wishing I Was There. Net zo mooi.

eerst nog eventjes dat Natalie en Brooke jaar gehad met Wishing I Was Here. En dit waren Mike en de Mechanics. En Over My Shoulder. Even over mijn schouder kijken. Ja, ik zie daar iemand aankomen lopen. Ja. Het is weer tijd geworden voor het momentje van deze dag. Net op tijd, dankjewel. Hij is zojuist naast me neergezet aan de linkerkant. Waar heb ik het dan over? Als je voor de eerste keer luistert naar dit programma, dan weet je eigenlijk niet waar ik het over heb. Maar we moeten toch eventjes naar onze linkerkant kijken, want daar is hij net neergezet met het oortje de goede kant op. En ik hoop dat u de koffie er ook bij hebt. Pak hem even lekker op, neem even een lekkere slok, want het is tijd voor die heerlijke

0: De melk is vergeten, jongens.
1: Kan heel lang leven en blijf toch gezond. Als je bij ons op de koffie komt.
0: Blijf lekker luisteren, straks aan de klok van 9 uur is die denk ik wel aanwezig. Kozijp in het ideaal.

Michael Bolton was dat. En To Love Somebody. Nooit gedacht dat ik platen of liedjes van Michael Bolton ooit leuk zou vinden. Ja, want als je als puber in de jaren 90 opgegroeid bent, dan was je met heel andere dingen bezig dan met muziek van Michael Bolton, hoor, geloof me. Hij viel een beetje onder de B-categorie, onder de jeugd in ieder geval. Goed, eens even kijken naar de klokkie. En 4 minuten voor de klok van 8:30. Tot op heden nog niks gehoord van Koosai. Ja, ik vind het een beetje verontrustend. Gaan we hem bellen of? Ja. Ja, oh ja. Ook dit nog, want ik draai niet altijd kwaliteitsmuziek, zeg maar. Ja. Dus daar is de woensdagavond een beetje voor, want heel veel foute platen komen er altijd wel voorbij. Misschien ook altijd wel leuk, toch? Ja. Altijd meegaan met de top 40 is ook zo top 40, zeg maar. Hè? Ja. Nou, dit slaat weer alles. Want ik kreeg hier het vorige uur binnen. Danny, ken jij dat liedje van voor naar achter, van links naar rechts? Ja, ik ken dat liedje wel. Maar van wie wil je die horen dan? Nou, van die en die. Nou, ik opgezocht, ik een stukje geluisterd. Het is gewoon een ramp. Het is gewoon een ramp, ja. Maar we gaan hem toch draaien. Ja. Onder het motto, ik hoop dat jij je radio nog eventjes aanhoudt. Ga maar van voor naar achter, van links.

het laatste stukje nog. Het was wel een hele foute plaat om te gaan draaien in de coronaperiode, hè? Hele foute plaat. Give me cool corona, ja. Ik hoop dat hij nou wel weer mag, toch? Ik vind het deuntje zo leuk. Het was in ieder geval van de groep Nice Device. En ik wil dit niet gaan linken aan corona. Dat wil ik even bijzeggen. Het gaat niet helemaal daarover, maar weet je, ja. Ik kan er een beetje commentaar op komen, zeg maar. En vooral in die tijd met de corona, ja, vreselijk was dat. Vreselijke tijd. Goed, eens even kijken. 5 minuten over die klok van 8:30. En ik moet zeggen, het is mij voor het eerst valt me dit op. Als ik nou naar buiten kijk, het begint zo stiekem een beetje donker te worden. Ja, gadverdamme. Ja, inderdaad. Niet leuk, nee. Dat betekent dat de zomer een beetje voorbij begint te raken. We gaan richting de herfst, lieve mensen. Heeft ook wel weer wat, toch? Morgen nog die onweersbuien. Ze verwachten dus hagel. Dat is mij verteld, hè. Ik lees het niet voor me. Hagel tussen de 2 en 3 centimeter. Windvlagen tot 100 km per uur. En plaatselijk wateroverlast. Nou weet ik niet of dat helemaal overdreven is. Maar ze hebben het er al 2-3 dagen over. Dus ik moet het een klein beetje gaan geloven. Ik ben het er nog niet helemaal mee eens. Ik moet het altijd vaak even zien. Maar goed, dat gaan we morgenavond meemaken. Daarom dacht ik, weet je wat we doen? We gaan een code geel jingletje draaien. Niet dat het vanavond gaat omweren, maar we doen gewoon een code geel omweer jingletje ertussen. En dan gaan we gelijk door naar de Human League. Ja, goed idee, dacht ik ook.

0: prachtige plaat om even lekker bij mee te schreeuwen. Het is de formatie Heart and All I Wanna Do Is Make Love To You. En dat maakt het alweer bijna 9:10 op deze fijne zender. We gaan even een leuk plaatje draaien. En hij gaat ongeveer zo.
1: Joost, wat een pieter, pieter. Het pieter, pieter.
0: Ja. Be That gaan we draaien van Michael Jackson. Op Radio Ideaal.

0: dinsdagavond van de Muziekmix. We lopen alweer bijna tegen 9 uur aan. Dat betekent dat wij na de klok van... Eens even kijken, na 9 uur hebben wij zitten in de studio in Zelhem... onze grote vriend Koos Zijp.
1: Wauw.
0: Ja. En hij presenteert het Ideaals Muziekcafé.
1: Wauw.
0: En dat vinden we met z'n allen heel erg leuk.
1: Wauw.
0: Dat dus, na de klok van 9 uur, Koos Zijp in het Ideaals Muziekcafé.
1: Wauw.
0: En wat mij betreft, graag tot volgende week. Hè, want ja, dan zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Muziekmix op de woensdagavond.
1: Wauw.
0: Maar na de klok van 9 uur, eerst nog Koos Zijp in het Ideaals Muziekcafé. Nou,
1: wauw.
0: Ik zal zeggen tot volgende week. En bekijk het allemaal even vanaf de goede kant, hè?
1: Wauw.

Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Vogeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
3: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
2: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Vertrouw dichtbij in de Achterhoek. Hey, Radio Ideaal.
1: Dit is het Muziekcafé. Elke woensdagavond tussen 9 en 11 uur. If you

Sorry, goedenavond. Ik zeg goedenavond. Ik zeg goedenavond en hij doet het niet. Jawel! Dat zal je altijd hebben. Dan heb je weer een studio gast naast je zitten, die kijkt mee en dan gaat het mis. Ja. En ik deed toch alles goed, Bert? Ik deed toch alles goed? Ja, toch? Ja. Vrienden en vriendinnen van de radio, dankjewel Danny Teunissen voor een ongelooflijk leuk programma. Ideaals muziekmix, elke woensdagavond tussen 7 en 9 uur. En tot aan 11 uur vanavond ben je van harte welkom in Ideaals Muziekcafé. Ja, je zal wel denken, waarom hoor ik niemand? We zijn bezig met een verbouwing, er wordt hard geschilderd. We hadden het eerst groen, het wordt nu rood. Ja. Is het handig op de radio om dat te vertellen? Nee, want je ziet niks. Te gast vanavond heb ik Bert Wittenberg. Hij is videomontagemaker. Hij maakt films, foto's. Doet hij allemaal in Lochem en een wijde omgeving. En hij zei, mag ik een keer bij jou meekijken in het programma? Natuurlijk. Dat doen we met veel plezier, Bert. Spannend, hè, of niet? Ja, hartstikke spannend. Hij praat zo zacht. Dat durft niet. Zoals gezegd maken we er een leuk feestje van. Vrienden en vrienden, tot 11 uur vanavond. Heel veel plezier. Geniet ervan.

0: Dan hebben we morgen nog. De temperatuur wordt daar iets warmer. Maar morgenavond kan het best zo zijn dat we... Dat als je binnen zit... Je blij bent dat je binnen zit. Want ze verwachten toch wel hevige regen om is bij je. Ben jij een beetje van het mooie weer, Bert, of niet?
1: Ik ben helemaal van het mooie
0: weer. Ja, dat is mooi. Ja, kom even hier zitten, joh. Gezellig even. Toch, ja. Hij is een beetje watervrees. Maar dat komt wel goed, hoor. Bert, je bent wel van het mooie weer?
1: Ik ben van het mooie weer.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Wat doe je met het mooie weer? Ga je fietsen?
1: In de zon zitten. Soms.
0: Dat kan ook natuurlijk.
1: Nou, op apart met de camper. Maar,
0: ja. Oh, lekker met de camper. Ja. Ben je al weg geweest van de zomer?
1: Ja, we zijn niet zo ver geweest. Zuid-Limburg, een stukje België in. En dat was het.
0: Maar wel genoten?
1: Ja, altijd.
0: Dat is toch het allerbelangrijkste?
1: Zeker.
0: Dat dacht ik wel. En je had ook nog wat favoriete liedjes meegenomen, hè?
1: Ja.
0: Nou, die gaan we zo meteen draaien. Dat gaan we lekker doen hier bij Radio Ideaal. En als jou dat nou leuk lijkt, dan stuur je maar een berichtje naar info@radioideaal.nl dat je graag een keer aanwezig wil zijn bij het Muziekcafé. Nu, leuke muziek op de radio. The Beautiful Noise. Dit is Neil Diamond.

0: just to give it a
1: tune. De mooiste gouden ouwe en de leukste hits van nu. Je hoort ze iedere woensdagavond bij Het Muziekcafé. Radio Ideaal.

0: Misschien heb je ze wel herkend, de Jan Otting Band. En dan horen we eruit, 1996. Wat vind jij nou zo mooi aan dit nummer, Bert? Ja, kom maar even bij zitten.
1: Ja, anders, moet je... het gitaarwerk van Buddy en de tekst.
0: Ja.
1: De tekst is ook... Hij wordt wel eens gebruikt voor uitvaren zelfs.
0: Omdat eigenlijk een beetje trieste tekst is, hè? Ja. Ja, een heleboel mensen weten dat. Die denken, hoor, pop
1: is. Ja, nee, maar het is wel echt een heftige tekst. Als je er goed naar luistert.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, je hebt nog veel meer leuke liedjes.
1: Ja, dat vrolijke liedjes.
0: Ja, vrolijke liedjes, hè? Ja. Straks onder andere Joe Jackson. En Buddy en Deanna, die komen we straks in 2 uur nog wel tegen. Vrienden en vriendinnen. Hij heet eigenlijk Duncan de Moor, werd geboren op 11 april 1994 in Spijkenisse. Hij is vernoemd naar de tweede naam van zijn moeder. In 2014 deed hij mee aan The Voice en het vijfde seizoen van de vijfde keer dat werd gemaakt. En daar haalde hij de finale. In 2019 stond Europa op zijn kop, want hij wint het Eurovisie Songfestival met het prachtige nummer Arcade. Wereldwijd een enorm succes. En we zouden Ideaals Muziekcafé natuurlijk niet zijn als we de nieuwe single hebben. Op Radio Ideaal, de nieuwe Duncan Lawrence. Dit is New to You.

En ben je ooit in Wenen geweest, daar staat het huis van Wolfgang Amadeus Mozart. Daar was het zijn ode aan. De zanger was Falco. Jammer genoeg kwam hij om bij een tragisch ongeluk in de Dominicaanse Republiek. Veel te jong, hij werd 40 jaar. Dat was jammer. Overigens is het nummer geproduceerd door Robert Ferdy Bolland. Dat waren die twee belangrijke jongens. Die onder andere voor Falco het een en ander hebben gedaan. En ook zelf nog wel wat nummers hebben gedraaid. Nou, misschien binnenkort is een nummertje van Bolland te Bolland. Daarom werd het bijna vijf minuten overal wacht. Je hoort het muziekje. Het is hoogste tijd voor de Disco Dance Classic. En voor de Disco Dance Classic gaan we toch eigenlijk terug naar de jaren 80. Ik heb gekozen voor een liedje uit 1984. Zij heet Chaka Khan, hij heet Rufus. Nou, dat was eigenlijk de naam van de Amerikaanse funkband uit Chicago. Opgericht in de jaren 70. En als ik zeg Rufus en Chaka Khan, dan begrijp je natuurlijk dat we het eigenlijk maar over één liedje kunnen hebben. En dat hoor je nu in de Disco Dance Classic voor deze week. Op Ideaal. Ain't nobody.

0: 11 augustus 54. Uit Engeland, Joe Jackson op de radio met 19 Forever. Bert, wat heb jij met Joe Jackson?
1: Nou ja, we zijn bijna even oud. Ik word 8 oktober, word ik 72.
0: Zo?
1: En, een senior weet ik wel. Maar
0: respectabel, ja, leeftijd.
1: Nee, maar hij maakte ook heel veel filmmuziek. En ik maak films. Dus daar...
0: Eén en één is...
1: Ja, één en één is twee. Maar goed, hij heeft heel veel mooie dingen gemaakt. Dus, ik heb hem een keer live gezien in Ahoy.
0: Ahoy, Rotterdam.
1: Ja, in Rotterdam. Ja.
0: Joe Jackson.
1: Joe Jackson.
0: Ja, die naam alleen al. Joe, van een Britse poppenserie uit de jaren 70. Er zal maar Joe genoemd worden.
1: Naar een pop.
0: Ja.
1: Ben je er klaar mee?
0: Ja, daar ben je zeker klaar mee. Enfin, je hoort het Bert Wittenberg vandaag. Hè? Het gast in de Ideaals Muziekcafé. En Joe Jackson, 19 Forever. Vrienden en vriendinnen, we zijn er heel blij en trots op. Want ze is terug met een prachtig nieuw liedje. We hebben er even op moeten wachten. Het is wel een cover namelijk. Dat is een cover geworden van de band Meteor uit België. Dat liedje heet Vang Je Mij. Je hoort er voor het allereerst op Ideaal. Dit is de nieuwe Roxanne Hazes.

liedje werd eigenlijk uitgebracht in 1998. Alleen toen deed het eigenlijk helemaal niks. Twee jaar later werd het opnieuw uitgebracht. Beetje iets andere versie. En toen werd het een knijter van een hit in Europa. Sonique hoorde je uit. Uit Engeland. Britse zangeres. We gaan op richting een tijd van 10 uur. Straks na 10 uur is Ideaal Fysiekcafé graag bij je terug. Met een uurtje wat relaxter muziek. En ik laat je alleen vanavond tot aan de tijd van 10 uur. Met een van de grote hits van Adele. Set Fire to the Rain. Wat ons betreft, tot zo.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
2: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
1: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op twee plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

geschreven door bandlidje Neil Lewis, moet ik zeggen. En you're All Saints. And never ever. 6:10, goedenavond. Radio Ideaal. Het muziekcafé tot 11 uur. Zoals je van ons gewend bent, hebben we weer een mooie lijst samengesteld van mooie, wat rustige liedjes. Liedjes die je misschien niet zo goed kent. Zelfs wel hele bekende liedjes. We gaan vanavond overigens eindigen met een liedje van de dame die overleed deze week. Dolly Parton. Maar nog veel meer mooie liedjes onderweg. En deze originele versie is toch wel heel erg omgebouwd naar een soort reggae versie. Let It Be van The Beatles. Je hoort The Last Arrival.

werd geboren op 18 mei 1975 in Ohio, Hawaii. Ik heb het over Jack Johnson. Open Mind, liedje uit 2022. Dan werd daarvoor Hannah Mae en Bluff. Het Ik ben niet meer bang. Hannah Mae zong dat op het concert wat ze gaf onlangs in Lochem in het Openluchttheater. Dat is samen met een van de backing vocals. Daarvoor muziek uit vervlogen tijden van Timmy Thomas en Why Can't We Live Together. In aansluiting op een reggae liedje Let It Be van de Beatles. Door The Last Arrival. Mooie muziek, maar ook muziek soms met een hele bijzondere boodschap. Het is eigenlijk een heel diepte liedje, maar het is zo mooi dat ik het je niet wil onthouden. In Ideaals Muziekcafé is het Smith & Tell en Yahtzee.

0: Beetje chill-out op de woensdagavond met Black & Jones en Zodiac. Daarmee is even over 10:30 geworden. Deze woensdagavond. Morgen nog een lekker dagje. Warm weer. Insmeren. Omdraaien. En lekker bij worden. Ja, toch? Bert Wittenberg is vanavond de gast in de studio van Ideaals Muziekcafé. En hij zei van, nou, als ik dan toch een mooi rustig nummer wil, dan wil ik graag Buddy Wenterstein horen. En Diana Marsman, daarvan hoorde je Dromen. Emilia met Big Big World ervoor en Smith & Tell en Yahtzee. Maar er zijn nog veel meer liedjes, hè Bert. Want ja, het volgende nummer heb je, wil jij ook heel graag horen.
1: Ja, Old Man van Neil Young.
0: Ja. Wat heb je daarmee?
1: Ja, Neil Young, in 1972 is mijn vader overleden en toen kwam net Harvest uit. En die LP heeft heel veel betekend.
0: Enorme.
1: En er staat Old Man op.
0: Het beroemde album van Neil Young, hè?
1: Ja, zeker.
0: We gaan hem draaien.
1: Oké, mooi.
0: Op ideaal, Neil Young.

En dan sta je uit het raam te kijken in de lege avondstraat. Je rug verraadt een stil verdriet. Ik leg mijn arm om je schouder, streel je zachte, koele huid. Meer kan ik eigenlijk niet. En het gaat op en neer, hoog en laag, en wil steeds meer. Het is de schommel van de liefde, de troon van het verbond. Het levenslange heen en weer, tussen de wolken en de grond.

0: schommel gaat maar heen en weer. De schommel van de liefde, Alex Roeka. Was dat? Bracht bijna een eind aan deze editie van Ideaals Muziekcafé. Daarvoor Old and Wise, The Alan Parsons Project. Aya Lee met Pretty Picture en Duurt Te Lang. Combinatie van Fit en Davina Michel. Vond je het een beetje leuk, Bert?
1: Ja, ik vond het prachtig.
0: Ja, vond je het prachtig?
1: Ja,
0: mooi zo. Ja, kom er nog een keer. Nou, gezellig. Gaan we doen. Bracht een eind, zoals gezegd, aan Ideaals Muziekcafé. Afgelopen week overleed Dolly Parton. In Amerika een van de allergrootste sterren die er is geweest. We kennen haar allemaal natuurlijk van Jolene 9 to 5. Maar ik laat je vanavond alleen met een heel bijzonder liedje. Love is like a butterfly. In Ideaals Muziekcafé tot 11 uur. Dit is Dolly Parton. Tot volgende week.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden en wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de Raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de Raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.